0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hogeveen, in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Siti Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Post aan Zee bestaat 10 jaar. Daarom wordt er iedere tiende van de maand aandacht besteed aan dit jubileum. De activiteiten van die dag krijgen dan een feestelijk tintje. Dit keer is dat de bingo. Maar 10 mei is moederdag, dus daarom wordt het verplaatst naar 17 mei.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
2: De jaren 70.
1: De jaren 80.
2: De jaren 80.
1: De jaren 90.
2: De jaren 90.
1: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
2: Hit Dossier.
1: Elke werkdag van 2 tot 4.
3: Non-stop.
1: Radio 80 Hit Dossier.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Zuid kun je rekenen op 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een 27-jarige man uit Herugewaard is veroordeeld tot 40 uur taakstraf voor het stelen van kentekenplaten die later zijn gebruikt bij de kunstroof uit het Drents Museum. De rechter vond bewezen dat hij in opdracht de kentekenplaten stal in Friesland. Die kentekenplaten belanden op een Volkswagen Golf die voor de kunstroof werd gestolen in Alkmaar. De taakstraf hoeft hij niet meer uit te voeren omdat hij lang in voorarrest zat. Spoorbeheerder ProRail gebruikt een incident in Castricum prominent in een nieuwe waarschuwingscampagne. Te zien is dat een fietser het spoor oversteekt terwijl de slagbomen al omlaag zijn. Vervolgens wordt de fietser op het nippertje gemist door een trein. ProRail wil extra bewustzijn creëren en ervoor zorgen dat dit gedrag niet meer voorkomt. De campagne richt zich in het bijzonder op jongeren. De helft van het dorp Spijkerboor, dat in de Starrenmeer ligt, wil bij Alkmaar gaan horen. Dat hebben inwoners gemeente Wormerland geschreven, omdat Wormerland waarschijnlijk gaat fuseren met Purmerend of Zaanstad. De bewoners voelen zich verbonden met dorp in de gemeente Alkmaar. Ook vinden ze dat Wormerland minder goed naar de dorpsbewoners luistert en infrastructuur minder goed onderhoudt. Alkmaar vraagt inwoners en ondernemers om mee te denken over de toekomst van de Lange Straat. De Lange Straat geldt als de belangrijkste winkelstraat van de stad, maar de bestrating vertoont al langere tijd barsten en scheuren. Tegelijk met de nieuwe bestrating wil de gemeente ook andere vernieuwingen doorvoeren. Tot en met 29 mei kunnen Alkmaarders hun ideeën daarover achterlaten op de website van de gemeente. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Staatsagenda.
1: Op vrijdag 15 mei vindt in Podium Victory de 11e editie van de post-punkavond Knives Out plaats. Eerdere edities stonden bol van de talenten, zoals Iguana Death, Cult en Meltheads. Dit keer staan drie veelbelovende bands op het podium die al flink wat aandacht hebben getrokken in de muziekscene. De noise rockband Grote Geelstaart maakt vorig jaar grote indruk op de popronde en zette dit jaar de toon op de Eurosonic Noorderslag 2. Ze worden geprezen voor hun energieke, chaotische muziek, die volgens Best Kept Secret doet denken aan de mix van Black Midi en Talking Heads. Sequa brengt een prachtige boodschap met hun garagepunk, waarin ze de strijd aangaan tegen vrouwenhaat en de traditionele werkcultuur. En dan is er ook nog iSource, die met hun punk-rock sound en rauwe vocalen de boel op zijn kop zetten. De toegang is €14,50 en voor jongeren tot 24 jaar slechts €9,50. Meer info vind je op podiumvictory.nl. Een avond vol lawaai en energie is gegarandeerd.

0: Indien en Welzijn, Arjan Posma. Dag Arjan.
1: Hoi Lize.
0: Hoi, welkom weer. Leuk dat je er bent.
1: Dat is altijd gezellig bij jou.
0: Ja, de laatste keer dat we elkaar spraken was dat je naar Broek op Langendijk een lezing gaf, hè?
1: Ja, ja, dat was een leuke... Nou, het was volle bak. Ze moesten overal extra stoelen vandaan halen. Dus dat was erg leuk.
0: Nou, mooi. Leuk dat er zo belangstelling voor is.
1: Ja, hartstikke leuk. En ik had een grappig onderwerp. Ik had het over vernieuwde inzichten over exoten, heb ik het over gehad.
0: Oké. Okay. Maar heeft het ook met klimaat te maken? Of moeten we dan heel ergens anders over na gaan denken?
1: Nou, kijk, je hebt dieren die komen hier op een eigen houtje doordat het weer anders wordt. Maar dat soort dieren noemen we geen exoten. Nee, het zijn dieren die op de een of andere manier dankzij ons hier gekomen zijn. Dieren en planten. En daar willen we op de een of andere manier altijd heel graag bestrijden. Maar er zijn nogal wat hoogleraren die zeggen... het bestrijden van die dingen doet meer kwaad dan goed.
0: Oké. En welke middelen moeten we dan aan denken?
1: Welke dieren bedoel je? Nou, zoals rivierkreeftjes, de Amerikaanse vogelkers... halsmandpakieten, al dat soort dieren... die passen gewoon eigenlijk veel beter in ons ecosysteem dan je zou denken. En het laatste nog een presentatie van twee ecologische hoogleraren... die zeiden inderdaad, het bestrijden doet kwaad dan goed.
0: Goed zo. Ja. Nou.
1: Dus je kan beter het ecosysteem versterken, want als je goed kijkt naar de problemen die een exoot kan veroorzaken, als je goed kijkt, uiteindelijk is het altijd een verandering die wij zelf bewerkstelligd hebben.
0: Ja. Nou, iets om over na te denken, hè?
1: Dat dacht ik, ja.
0: Hey, Arjan is ook in de teken, hè? Het tekenseizoen is sowieso, is de teken het hele jaar door wel een onderwerp, maar ja, het voorjaar is weer begonnen, dus meer aandacht.
1: Altijd goed, altijd goed. Daar moeten we goed op letten.
0: Dus heb je het al zelf een keer meegemaakt?
1: Nou, we hebben een keer bij Landschap Noord-Holland... toen werden alle vrijwilligers en alle boswachters... werden gecontroleerd op antistoffen voor Lyme. En toen had iedereen het, behalve ik.
0: Kijk, hoe komt het, komen, denk je?
1: Omdat ik altijd een lange broek aan heb. Ik draag nooit een korte broek.
0: En dat is ook een belangrijke tip, hè?
1: Dat is de allerbelangrijkste bescherming die je hebt. Als je een lange broek aan hebt, dan ben je al de meeste teken ben je zo ongelooflijk kwijt. Je kleren zijn de eerste lijn van verdediging. Dus als je je broek een beetje over je schoenen heen zit... als je je bovenkleding, je blouse of je t-shirt een heel klein beetje laat bloezen... dan kunnen die teken alleen maar omhoog kruipen. Op een gegeven moment komen ze daar terecht en ze laten zich ook weer gewoon vallen. Dus dat scheelt zoveel. Dus ook als je met je kinderen lekker in het bos gaat zitten en ze willen lekker spelen, doe ze alsjeblieft een lange broek aan en dan ben je heel veel gedonder kwijt.
0: Ja. Ook straks in de zomer, mocht het toch echt warm weer gaan worden en je toch het bos in wil, hou er even rekening mee.
1: Ja, kijk, een korte broek die is voor op het strand, in het zwembad, op de camping. Maar als je in het bos ingaat, dan daar hoort een korte broek eigenlijk niet bij.
0: Nee.
1: En als het heel warm is, kun je beter een dunne broek aantrekken. Dat is vaak luchtiger en net zo cool als een korte broek.
0: Goed zo. En hoe zit het met onze honden bijvoorbeeld?
1: Nou, dan moet je ook inderdaad goed nakijken op die teken. We hebben wel leuke nieuwe dingen ontdekt. Kijk, een teken, dit is een klein spinachtig diertje. Dat zit meestal bovenop een grasspriet te wachten tot er iets langs liep. En vroeger dachten wij, hij grijpt zich vast aan ons en laat zich eraf trekken. Maar daar blijkt iets heel anders aan de hand te zijn. Die teken die maken gebruik van statische elektriciteit. Dus als wij in de buurt zijn en op een aantal, zeg op 10 centimeter langslopen, dan wordt die eigenlijk door die elektriciteit gewoon op ons gezogen. Plop, dus ze hoeven ons eigenlijk niet eens vast te pakken.
0: Dus die teek, door die beweging van ons, zeg maar, wordt die teek eigenlijk naar ons toegetrokken?
1: Ja, hij heeft een wat andere polariteit en wij, doordat we door het gras lopen, ontstaat er statische elektriciteit. En dat gebruikt die teek om de afstand te overbruggen naar ons.
0: Ja, en ook naar de honden bijvoorbeeld.
1: Ja, ook naar de honden, ja.
0: Hoe is het met Skipper?
1: Dus, ja, met Skipper gaat het goed hoor. Het is een oud mannetje. Hij is op dik 14. Maar hij is nog lekker levendig, hij is lekker actief. Maar ik doe wel voorzichtig met hem, dus ik had hem anders altijd mee naar lezingen. En dat doe ik nou alleen nog als het in de buurt is en als het echt leuk is voor hem.
0: Ja.
1: Want de lange autoritten worden te zwaar voor hem.
0: Worden te pittig voor hem. Maar ook goed op teken hou je hem bij, hè?
1: Altijd in de gaten houden.
0: Ja, ja. Hartstikke goed. En wat wilde je ons nog meer vertellen, Arjan?
1: Even kijken, wat hadden we nou van tevoren bedacht? Er is een mooi ding gebouwd in het Amstelmeer. Daar heeft in samenwerking met Landschap Noord-Holland hebben ze een soort vogeleiland aangelegd. Waar andere roofdieren slecht bij kunnen voor visdiefjes, kluten en allemaal dat soort watvogels. Dus dat vind ik wel een hele spannende nieuwe ontwikkeling die ze gemaakt hebben.
0: Ja. Ja. Een soort eiland waar allerlei soorten vogels dus eigenlijk landen.
1: Ja, en kunnen broeden op een veilige manier. Dus eigenlijk, die vogels broeden graag op het wat, maar dat is gevaarlijk. Dus op deze plek hebben ze een stukje wat nagemaakt. Een soort zandbank met grind. Dus ik ben benieuwd wat erop gaat zitten. Je kan het van de weg goed zien. Dus ik ben benieuwd wat daar allemaal wel niet gaat broeden.
0: Goed zo. Nou, belangrijke mooie dingen allemaal weer, hè?
1: Ja, dat zijn hartstikke leuke dingen. En het voorjaar komt eraan. Dus er is zoveel te genieten. Je ziet de futen overal balsen. De vogels zijn druk bezig. Een van de vogeltjes waar ik zelf altijd erg gek op ben, is het winterkoning. Een heel klein vogeltje. Die zit nou bij mij in de overkapping, zit hij een nestje te maken. Ja, dat is geweldig. En zij bouwen hele bijzondere nestjes. Want hij gebruikt mos en oude blaadjes. Maar hoe blijft dat nou allemaal aan elkaar? Nou, hij verzamelt spinrag van spinnenwebben.
0: Oké.
1: Dat verzamelt hij met zijn snavel tot een bolletje. En dan naait hij alles aan elkaar vast.
0: Bijzonder.
1: Ja, echt bijzonder. Echt hele mooie kleine nestjes. Dus ik vind dat zulke stoeltjes, daar word ik ook altijd heel erg blij van.
0: Ja, zeker. Hé, hey, hoe is het met je vijver?
1: Met mijn vijverplan, ja, daar zijn we mee bezig. Om te kijken of we met een vijverfabrikant een mini vijvertje kunnen maken. Die eigenlijk geschikt is voor egels om in te zwemmen. En als drinkplaats en wasplaats voor andere dieren.
0: Ja, want daar hebben we het een keer over gehad dat de egel eigenlijk ook water nodig heeft, hè?
1: Die heeft water nodig en nog veel meer dieren. En onze nieuwbouwwijken is het water in de sloot vaak onbereikbaar door een hele sterke oeverbeschoeiing. Eigenlijk een soort muurtje. Dus heel veel dieren die eigenlijk meer aan het water in de dak houdt. Maar als het heel droog wordt, ja, dan krijgen ze een probleem.
0: Ja.
1: Ja, en egels moeten echt kunnen zwemmen iedere 2 weken. Om de vlooien en de luis te verdrinken. Dus dat heeft hij echt nodig. Dus als je nou zo'n klein bakje maakt, waar die makkelijk in en uit kan komen, ja, dan heb je een geweldig stuk wellness voor heel veel dieren in je achtertuin.
0: Ah, superleuk. Hey Arjan, we spreken als er leuke ontwikkelingen zijn, hè?
1: Natuurlijk, altijd welkom.
0: Hartstikke goed. Arjan, dankjewel. Het was weer een feestje om je te spreken. En we gaan elkaar weer gauw weer spreken, hoop ik.
1: Nou, tot heel snel, Willy Zet. Dankjewel, hoor.
0: Graag gedaan, Arjan.
1: Doeg.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw mede gedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
2: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
1: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
3: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten ook verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
1: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind, bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat onder andere file op de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en Alfred IJmuiden doe je er 20 minuten langer over door een ongeluk. En de rechterrijstrook is er dicht. Dan de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen Alfred Avenhoorn en Purmerend Noord rijdt het langzaam. Reken hier op een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Ik ben hier wel zijn met Paula Hendricks. Dag Paula.
1: Hey Lisette.
0: Hoi, het is weer even geleden dat we elkaar gesproken hebben en gezien hebben. Maar fijn dat we weer bij elkaar aan de koffietafel zitten.
1: Heerlijk,
0: weer,
1: ja.
0: Weer allerlei onderwerpen over huisstofmijt en allergie eigenlijk in het algemeen wel bespreken. En dan de vlooi en teken, want we zitten inmiddels alweer in het voorjaar in 26. En ja, dat begint, die tijd is eigenlijk altijd belangrijk, hè? Maar nu een beetje extra onder de aandacht. En natuurlijk, de vakantietijd komt straks weer richting de zomer. Maar ja, belangrijk is het op tijd te gaan regelen en te melden. Daar komen we straks op terug. En dan roken en huisdieren. Nou, daar komen we later ook extra op terug. En dan, de volgende keer, het volgende gesprek die we dan later gaan hebben dit jaar, is over de gemeente en de huisdieren. Maar daar zo later op terug. En natuurlijk nu ook omdat we de verkiezingstijd hebben gehad. Hè? En ook in onze regio, in Noord-Holland, is dier en welzijn wel een mooi punt steeds. Hè? Een mooi aandachtspunt.
1: Ja, absoluut. Ik stond dit jaar ook op de kieslijst van Wens for You in de gemeente Schagen. En dat heb ik toegezegd dat ik dat wilde. Omdat ik heb natuurlijk een dierenartsachtergrond. Dus heel veel met dierenwelzijn ook bezig geweest. En daarom werd ik daar ook voor gevraagd. En dat heb ik gedaan omdat gemeenten zijn, het gemeentelijk beleid is gewoon heel belangrijk als het om zorg voor dieren gaat.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld zwerfdieren. En Wens for You heeft ervoor gezorgd dat het dierenopvangcentrum met Tuitje Horen weer op de agenda komt. En dat gaat er ook weer komen.
0: Nou, mooi.
1: Ja, dat is heel erg mooi. Ja. En kijk, uiteindelijk gaan grote partijen daar natuurlijk mee aan de haal.
0: Ja.
1: Maar dat is ook belangrijk, want die hebben meer zetels. Zij heeft er maar één. Maar ze zet het wel op de agenda. En dat vind ik echt zo te waarderen dat ik dacht, ja, zij verdient mijn steun. En gelukkig Wens for You bestaat nog, dus ze hebben weer een zetel.
0: Okay.
1: En gaan door met hun goede werk.
0: Mooi zo.
1: Ook voor de dieren. Dus.
0: Ja. Als daar nieuws over is, dan komen we er ook op terug, hè? Dan
1: zeker.
0: Dan nemen we dit mee.
1: Ja.
0: Ik zei net al, huisstofmijt is een van de allergieën die huisdieren kunnen hebben. Dus we willen het ook even over de allergieën hebben, hè?
1: Ja, er zijn, weet je dat er wel 40 tot 60 allergenen zijn voor dieren?
0: Wauw.
1: Het is echt gigantisch en daar kan ook allemaal op getest worden. En dat gaat door middel van een bloedafname. En je kunt het ook door middel van een huidtest doen, maar dat is wat intensiever. En bloedafname is eigenlijk, het is zo gebeurd.
0: Nou, eigenlijk net als bij de mensen is ook heel veel uit bloed kunnen halen.
1: Ja, je kunt heel veel uit bloed halen. En dat is soms wel eens een beetje een vergeten manier van diagnostiek. Maar het is, het staat vaak bovenaan. En ze kunnen steeds meer ook met bloed onderzoeken. Ook op het gebied van kanker, maar ook op het gebied van allergie. En als je dus gericht, als je dus weet wat de allergenen zijn, dan kun je ook gericht behandelen. Want er zijn gewoon behandelingen voor. Ook bij mensen, maar ook bij dieren. Ja, en huisstofmijt is een heel veel voorkomende allergie. Het is wel bijzonder om te vertellen misschien dat bij mensen zie je allergie toch vaak dat ze dicht gaan zitten in hun luchtwegen, ze benauwd worden, ze rode ogen, tranenogen. En ook wel huidproblemen, maar dat is niet de primaire problematiek bij mensen, wel bij dieren. We zien vaak huidproblemen ontstaan. Dus heel veel jeuk.
0: Ja, dus ook katten of honden die ineens gaan krabben. Of...
1: Ja, en die krabben zichzelf echt helemaal kapot. En dat is ook een verschil met mensen. Je trekt aan de bel als je jeuk hebt natuurlijk.
0: En zeg, ja, het wel als het niet overgaat, inderdaad.
1: Maar dat dieren die gaan gewoon door tot bloedens toe. En dan komen ze gelukkig bij de dierenarts. En dan kunnen we dus gericht onderzoek doen naar allergenen. En dan heb je dus ook over... Ja, je hebt ook pollenallergie. Net zoals bij mensen.
0: Ja, het voorjaar begint natuurlijk weer. Ja. Dus dan een relatief zachte winter ook geweest. Dus dan...
1: Ja.
0: Is, dat is wat sneller om de hoek komt het allemaal weer kijken.
1: Ja hoor, het kriebelt allemaal weer behoorlijk. Ja. Dus,
0: Maar voor de allergieën zijn er dus ook medicatie voor, hè?
1: Ja, absoluut. Heel veel ondersteunende dingen. Shampoos, medicatie, antijeuken medicatie ook specifiek gericht. Maar dat is natuurlijk symptoombestrijding, hè?
0: Ja.
1: En verzorgende crèmes en ook injecties zijn ervoor.
0: Goed zo. Ja. Nou, naar je dierenarts als je meer informatie wil. Sowieso,
1: ja, absoluut.
0: Ja. En dan, we hebben het over jeuk gehad en allergieën, maar vlooi en teken, dat is natuurlijk ook eigenlijk het hele jaar door belangrijk, maar vooral nu ook in het voorjaar, hè, wat extra onder de aandacht.
1: Ja, vlooien die zijn wel het hele jaar door nu en wel veel meer in voorjaar en zomer. Maar ze zijn er het hele jaar omdat we natuurlijk centrale verwarming hebben met z'n allen. Dus het is een heerlijk klimaat voor vlooien om in hoekjes hun... hun nabestaanden te deponeren, om zo maar te zeggen. En dan uiteindelijk komen ze dan uit door een trilling. En vaak is dat wel het voorjaar, hoor. Maar ja, zorg ervoor dat je dieren gewoon vlooienvrij houdt. Het is niet heel moeilijk. Er zijn heel veel middelen voor, hele veilige middelen ook. En ze brengen ook ziektes over. Met name ook wel... Kijk, voor de dieren zelf, vlooien brengen niet zozeer heel veel ziektes op mensen over, behalve dat je er behoorlijk jeuk van kan krijgen ook. Maar dieren kunnen wormen van vlooien krijgen, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En dat is gewoon vervelend.
0: En als we bijvoorbeeld zandbakken, hè, daar rond die omgeving of onder de bosjes vandaan kruipen, dan kunnen ze al... dat mee per ongeluk mee naar binnen nemen, hè, bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. En zandbakken zijn natuurlijk heel gevaarlijk voor kinderen ook. En dat zijn dan met name de wormen die, die daarvoor verantwoordelijk zijn. En die zie je niet. Je ziet die kiestetjes van die wormen niet in dat zand liggen. En kinderen hebben de gewoonte om zand in hun mond te steken.
0: Ja.
1: En dat kan wel, wel gevaarlijk zijn. Dus dek je zandbak gewoon goed af. Hè. Dat is natuurlijk de boodschap.
0: En opvangen, dek je zandbak af. En mocht je nog niet een afdek hebben, zorg er dan voor. Of we spreken het in ieder geval met je team, dan kunnen we erger voorkomen.
1: Ja, absoluut. Ja, en teken, dat is natuurlijk een behoorlijk groot probleem, ook voor mensen. Omdat dat echt wel heel gevaarlijke ziektes kan overbrengen. Dus
0: zowel de ziekte van Lyme als bij mensen en dieren.
1: Ja, bij mensen en dieren. Ja.
0: Dus. Ja. Nou, straks de vakantietijd, maar je wilde het ook over roken en huisdieren hebben.
1: Ja. Ja, er is een nieuw onderzoek door het Trimbos Instituut vrijgegeven. Dus die uitkomst daarvan. Dus in februari is dat onderzoek afgesloten, deelonderzoek. En daar blijkt toch wel onomstotelijk uit dat roken niet alleen voor ons als niet-roker, als we in de buurt van rokers zijn, gevaarlijk is.
0: Ja.
1: Nog niet praten over roken zelf.
0: Ja, als je zelf rookt, is het al schadelijk genoeg. En maar de omgeving rookt mee.
1: Ja,
0: dat denken we soms niet, maar ja.
1: Ja, het is wel zo. En dat noemen we tweedehands rook. En tweedehands rookschade. En die is ook behoorlijk. En bijvoorbeeld, kijk, als je in een huis komt van iemand die in huis rookt, dan zie je dat alles geel is.
0: Ja, beetje blauwachtig. Gloed hangt er soms op.
1: Ja, nou, daar zitten allemaal schadelijke stoffen in. Ja. En huisdieren hebben ook last van die tweedehands rook.
0: Ja.
1: En we zien veel meer bronchitis bij huisdieren van rokers.
0: Ja.
1: Maar wat nu ook aan het licht gekomen is dat huisdieren hebben ook last van derdehands rook. En dat is omdat ze zichzelf likken. En dan met name katten. Die wassen zichzelf natuurlijk heel intensief schoon. En die wassen de schadelijke stoffen die neerslaan op hun vacht, wassen ze van zich af. En die komen in hun bek. En geven dus ook veel schade inwendig. Maar ook dus in de bek zelf. Waardoor we dus vaker mondkanker zien bij huisdieren. Van rokers.
0: Nou, ik wist wel dat je meerookte kon als mens, maar zo, hoe het zo in detail met de huisdieren zat, dat wist ik niet.
1: Nee, wij hebben het vroeger wel geleerd, ook tijdens de studie, maar op de een of andere manier sla je het niet helemaal op of zo, dan moet er weer zo'n onderzoek komen.
0: Ja, dan begon bij jou ook weer het lampje te branden.
1: Toen dacht ik, ach ja, dat is misschien wel belangrijk om daar eens aandacht aan te besteden. Ja. Dat het toch wel belangrijk is dat mensen die roken dat gewoon niet in huis doen, maar buiten. Als ze huisdieren, zeker als ze huisdieren hebben.
0: Ja.
1: Dat je dat gewoon wel buiten doet dan, zodat je niet direct je huisdieren daarmee in gevaar brengt.
0: Nee. Of nadenken.
1: Ja, het is een aandachtspunt.
0: Ja,
1: hè?
0: Zeker. Ik zei het net al, de vakantietijd komt er ook weer straks aan. Het is natuurlijk nu bijna voorjaarsvakantie, maar de zomervakantie en alle vakanties komen er weer aan.
1: Ja.
0: En of je wel of niet naar het buitenland gaat, is wel belangrijk om op tijd met bijvoorbeeld paspoort te checken. Ga je naar een land waar injecties of pilletjes voor nodig zijn, op tijd met je dierenarts bespreken. Hè?
1: Ja, rabies bijvoorbeeld, hè, hondsdolheid. Dat is in Nederland niet verplicht, maar in de rest van Europa wel. En dan moet je 3 weken van tevoren moet je zo'n vaccinatie halen, anders kom je de grens niet eens over. En het is wel, en dus niet alleen dat je de grens niet overkomt, maar het is ook heel belangrijk dat het gaat ook om de veiligheid van. Om de veiligheid van de dieren.
0: Ja.
1: Want ze zijn na 3 weken zijn ze beschermd tegen rabies. En het komt gewoon voor in het buitenland. Dus dat zijn wel belangrijke dingen. Mensen kunnen alle informatie over wat ze kunnen doen als ze naar het buitenland gaat voor de veiligheid van hun dier en wat vereist is ook vinden op de website LICG. Dat zijn vier hoofdletters.
0: Ja, LICG, daar staan heel veel mooie informatie op. Ja,
1: er stond ook bijvoorbeeld dit van dat roken, vond ik daar. Ja. En onder nieuws. Dus gewoon als je huisdiereigenaar bent, joh, ga af en toe eens naar die website.
0: Ja.
1: Er staan ook interessante artikelen over voor je huisdier.
0: Sowieso, als je vragen hebt aan Paula of over je huisdier, lisetteprager@gmail.com. En dan komt de volgende keer komen we erop terug. En de gemeente en de huisdieren. Dat is het punt waar je volgende keer heel uitgebreid over wil hebben. Maar je wilt nu alvast een beetje onder de aandacht brengen.
1: Ja, nou ja, ik ga er volgende keer nader op in. Want er is een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid opgesteld. En ik wil dat eens bestuderen. Maar dat zijn heel veel pagina's, dus daar ga ik even voor zitten. En zodat ik volgende keer een duidelijk verhaal voor de mensen heb. Ik wil nog heel kort even over agressie bij honden hebben.
0: Ja.
1: Sommige honden zijn helemaal niet, de meeste honden, bijna alle honden zijn helemaal niet agressief. Hey, honden zijn verschrikkelijk leuke huisdieren. En soms heb je een heel leuk huisdier wat ineens wel agressie laat zien. En dan denken mensen, nou, er is vast iets in zijn hoofd niet in orde. Maar soms is het echt veel simpeler. Dan heeft een dier gewoon pijn. En dus als je merkt dat er gedragsverandering is bij je huisdier en je denkt, hé, wat doet hij nou? Dat doet hij nooit. Ga naar je dierenarts en laat hem onderzoeken en kijk of hij pijn heeft. Want er is inmiddels aangetoond dat heel vaak agressie bij dieren die anders heel sociaal en lief zijn, dat pijn gerelateerd is.
0: Ja, dus dat kan. Want wij kunnen zeggen, nou, ik heb daar last van, of zullen we een keer naar de huisarts? Maar hij kan dat of zij kan dat niet aangeven.
1: Precies.
0: Nou ja.
1: Ja, dus dat wilde ik ook nog even.
0: Ja, nou, even bij deze. lisetteprager@gmail.com voor alle tips en tricks voor de volgende keer. Paula, dankjewel weer.
1: Heel graag gedaan.
0: Volgende keer gaan we weer een mooi onderwerp bespreken.
1: Gaan we doen.
0: Oké, dankjewel.
2: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
3: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het wordt drukker op de weg. De twee files met de meeste vertraging zijn de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt De Hoek en afrit IJmuiden. Reken op een kwartier vertraging door een ongeluk en de rechterrijstrook is er dicht. Dan de A7, Hoorn richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en afrit Weidewormer doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 27-jarige man uit Herugewaard is veroordeeld tot 40 uur taakstraf voor het stelen van kentekenplaten die later zijn gebruikt bij de kunstroof uit het Drents Museum. De rechter vond bewezen dat hij in opdracht de kentekenplaten stal in Friesland. Die kentekenplaten belanden op een Volkswagen Golf die voor de kunstroof werd gestolen in Alkmaar. De taakstraf hoeft hij niet meer uit te voeren omdat hij lang in voorarrest zat. Een 56-jarige man uit Herugewaard is veroordeeld voor het stalken van zijn buurvrouw. Hij stuurde liefdesbrieven, belde aan, schreeuwde naar haar vanaf zijn balkon. De vrouw voelde zich daardoor lange tijd onveilig. De rechter legde de man 150 uur taakstraf op, waarvan 50 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Tijdens de proeftijd moet hij een begeleiding krijgen, therapie volgen en mag hij geen contact leggen met het slachtoffer. De Alkmaarse wethouder Christian Schouten neemt per direct ontslag. De wethouder moest eerder al excuus maken voor het onvolledig informeren van de raad. Hij wist van de plannen van het COA om statushouders te huisvesten in Alkmaar, maar vertelde in de raad niet het hele verhaal. Ook na zijn excuses bleef er discussie over Schoutens positie. Daarom besloot hij maandag om zijn taken neer te leggen en te stoppen als wethouder. Een kolonne van zo'n 100 historische militaire voertuigen heeft een ronde door de regio gemaakt. Dat gebeurde zondag, ter nagedachtenis aan de bevrijding van Alkmaar. Die vond in 1945 plaats op 8 mei. De kolonne vertrok van De Meent en reed via Egmond naar Castricum. Daarna ging het door naar Limmen en Heilo naar Alkmaar, waar de voertuigen zich door de oude binnenstad manoeuvreerden. Op het Canadaplein was aansluitend een bevrijdingsfeest.

0: Staatsagenda.
1: Beeldend kunstenaar Anneke Purmer liep 40 keer dezelfde wandelroute door het landschap van Heilo en Egmond. Haar ervaringen toont ze in een nieuwe expositie in Huis Egmond. De expositie is te zien tot en met 31 mei in Huis Egmond aan de Slotweg 46-48 in Egmond aan de Hoef. Openingstijden zijn woensdag tot en met zondag van 1 uur 's middags tot 4 uur 's middags. Toegang kost €5.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's is er altijd wat te vinden voor de echte muziekliefhebber. Zowel de nieuwe titels als de oude klassiekers.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer 1/5 van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim 1/4. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: Dit gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
1: Onderaannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus die in het ziekenhuis ligt. Bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
3: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
1: De Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits verloopt vrij druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. Enkele opvallende files. De A1, Amersfoort richting Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Alfred Soest en Muiden. Reken op 20 minuten vertraging. Dan de A7, Hoorn richting Zaanstad. Tussen Alfred Avenhoorn en Purmerend Zuid doe je er 1/4 langer over. En de A27, Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits in Noord-Holland. Er staat nu meer dan 100 kilometer file. Zo ook op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein duurt er ruim een uur langer over. Het komt door bergingswerkzaamheden en twee rijstroken zijn er afgesloten. Dan de A27, Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd is je vertraging een kwartier. Dan nog de N201 tot slot, Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot doe je daar ook een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De werkzaamheden aan de Hoevenweg tussen Alkmaar en Egmond gaan deze week niet door. De provincie Noord-Holland stelt het vervangen van het asfalt uit vanwege de kou en de verwachte regen. De belangrijke provinciale weg blijft daarom gewoon open voor verkeer. Ook buslijn 165 tussen Alkmaar en Egmond kan gewoon blijven rijden volgens de normale dienstregeling. Wanneer de werkzaamheden alsnog plaatsvinden, kan de provincie niet zeggen. Spoorbeheerder ProRail gebruikt een incident in Castricum prominent in een nieuwe waarschuwingscampagne. Te zien is dat een fietser het spoor oversteekt terwijl de slagbomen al omlaag zijn. Vervolgens wordt de fietser op het nippertje gemist door een trein. ProRail wil extra bewustzijn creëren en ervoor zorgen dat dit gedrag niet meer voorkomt. De campagne richt zich in het bijzonder op jongeren. In Eiloos stopt René van Splunter als fractievoorzitter van de VVD. Van Splunter zat sinds 2002 in de gemeenteraad en al bijna 24 jaar was hij ook fractievoorzitter. Als reden noemt hij dat de VVD waarschijnlijk geen deel gaat uitmaken van het college in de komende raadsperiode. Hij ziet zichzelf niet als oppositieleider en maakt daarom plaats voor een nieuwe generatie. Van Splunter neemt eind deze maand afscheid. Van 14 mei tot en met 15 juni is de A9 in de zuidelijke richting dicht vanwege werkzaamheden. Verkeer moet over smalle stroken op de andere rijbaan en rijdt maximaal 70 km per uur. Rijkswaterstaat verwacht files tot aan Herugowaard en roept mensen op om het OV te nemen of thuis te werken. Op strategische punten zullen bergingswagens paraat staan. In de laatste week zijn er nachtelijke afsluitingen en op één dag is de A9 ook overdag dicht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Nieuwsagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's is er altijd wat te vinden voor de echte muziekliefhebber. Zowel de nieuwe titels als de oude klassiekers.

0: info@velvetmusic.nl. PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van, blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
3: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer 1 belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
2: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
4: Studenten die uit de omgevingen van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen. Die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat studenten geen studievertraging oplopen.
2: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Rijn Baardmans van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits. In Noord-Holland staat nog 130 kilometer file in totaal. Zo ook op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Nieuw-Vennep doe je er een kwartier langer over. Dan de A6, Lelystad richting Muiden, tussen Almere Buiten en knooppunt Gooimeer. 5 kilometer, een klein half uur vertraging door een ongeluk. De A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein. Reken op een klein uur vertraging door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn er dicht. En de A22, Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velsen is je tijdsverlies ruim 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het aantal files neemt af, maar op heel wat wegen heeft het verkeer toch nog wel veel vertraging. Zo ook op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt Amstel is je vertraging een kwartier door een ongeluk. Dan de A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen afrit Amsterdam-Eiburg en Amsterdam-Belmermeer, 10 minuten. De A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein. Ruim een uur vertraging door een ongeluk. Wel is de weg daar inmiddels weer vrij. De A22, Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velsen doe je er ruim drie kwartier langer over. En de A27, Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd is je tijdverlies ruim minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De werkzaamheden aan de Hoevenweg tussen Alkmaar en Egmond gaan deze week niet door. De provincie Noord-Holland stelt het vervangen van het asfalt uit vanwege de kou en de verwachte regen. De belangrijke provinciale weg blijft daarom gewoon open voor verkeer. Ook buslijn 165 tussen Alkmaar en Egmond kan gewoon blijven rijden volgens de normale dienstregeling. Wanneer de werkzaamheden alsnog plaatsvinden, kan de provincie niet zeggen. Spoorbeheerder ProRail gebruikt een incident in Castricum prominent in een nieuwe waarschuwingscampagne. Te zien is dat een fietser het spoor oversteekt terwijl de slagbomen al omlaag zijn. Vervolgens wordt de fietser op het nippertje gemist door een trein. ProRail wil extra bewustzijn creëren en ervoor zorgen dat dit gedrag niet meer voorkomt. De campagne richt zich in het bijzonder op jongeren. De helft van het dorp Spijkerboor, dat in de Starrenmeer ligt, wil bij Alkmaar gaan horen. Dat hebben inwoners gemeente Wormerland geschreven, omdat Wormerland waarschijnlijk gaat fuseren met Purmerend of Zaanstad. De bewoners voelen zich verbonden met dorp in de gemeente Alkmaar. Ook vinden ze dat Wormerland minder goed naar de dorpsbewoners luistert en infrastructuur minder goed onderhoudt. Alkmaar vraagt inwoners en ondernemers om mee te denken over de toekomst van de Lange Straat. De Lange Straat geldt als de belangrijkste winkelstraat van de stad, maar de bestrating vertoont al langer wijd barsten en scheuren. Tegelijk met de nieuwe bestrating wil de gemeente ook andere vernieuwingen doorvoeren. Tot en met 29 mei kunnen Alkmaarders hun ideeën daarover achterlaten op de website van de gemeente. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt.

0: uit waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij Force. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Rijn Baardmans van de ANWB. Er staan nog enkele files in Noord-Holland, onder andere op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt Amstel is je vertraging 20 minuten door bergingswerkzaamheden. Dan de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam doe je er 10 minuten langer over. De A10, Ring Noord richting Den Haag. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens bij de Koentunnel een kwartier vertraging. De A22 Beverwijk richting Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden is je vertraging 10 minuten. En de N201 Hilversum richting Hoofddorp. Tussen Vinkeveen en de aansluiting met de N196 is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Natuurmonumenten organiseert op donderdag 21 mei... een wandelexcursie door de Weidenes bij Bergen. Het bloemrijke weidegebied ten zuiden van het dorp... is een groene oase met orchideeën, bloeiende graslanden en diverse vogels. De excursie duurt van 2:30 tot 4:30. Deelnemers verkennen dit bijzonder vaak drassige gebied te voet. Stevige wandelschoenen zijn aan te raden. Aanmelden is verplicht via www.nm.nl/natuurgebieden/weidse-polders.
0: Dit is tot aan 12 uur Hits. Aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Voor iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In een huis aan de Kasteelstraat in Oud-Karspel is maandag brand ontstaan. De brand was vermoedelijk ontstaan in een elektrische installatie in de aanbouw van de woning. De bewoners waren op dat moment niet thuis en verder raakte ook niemand gewond. De opgeroepen brandweer kreeg het vuur na aankomst snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef tot de aanbouw. Leerlingen van het Petrus Canisius College in Alkmaar en Eilo hebben ruim 35.000 euro ingezameld voor stichting Villa Joep. Villa Joep zamelt geld in voor onderzoek naar medicatie voor neuroblastoom, een vorm van kinderkanker. De leerlingen zamelden geld in op PCC-actiedagen met allerlei activiteiten. Ze haalden ruim 5.000 euro meer op dan het recordbedrag van vorig jaar. Maandag is de opbrengst symbolisch overhandigd aan Villa Joep. Een 56-jarige man uit Herugewaard is veroordeeld voor het stalken van zijn buurvrouw. Hij stuurde liefdesbrieven, belde aan, schreeuwde naar haar vanaf zijn balkon. De vrouw voelde zich daardoor lange tijd onveilig. De rechter legde de man 150 uur taakstraf op, waarvan 50 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Tijdens de proeftijd moet hij een begeleiding krijgen, therapie volgen en mag hij geen contact leggen met het slachtoffer. De Alkmaarse wethouder Christian Schouten neemt per direct ontslag. De wethouder moest eerder al excuus maken voor het onvolledig informeren van de raad. Hij wist van de plannen van het COA om statushouders te huisvesten in Alkmaar, maar vertelde in de raad niet het hele verhaal. Ook na zijn excuses bleef er discussie over Schoutens positie. Daarom besloot hij maandag om zijn taken neer te leggen en te stoppen als wethouder. En tot zover het nieuws uit de regio.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De in Bergen opgegroeide artiest Jaap Boots werkt aan een eigen muzikaal programma. Getiteld Montagne sur Mer. De grotendeels autobiografische Nederlandse liedjes schaaft hij momenteel aan met de nodige try-outs, zoals afgelopen woensdag in de Witte Kerk in Heiloo. Vanaf september doet de oud-Bergenaar zijn geboortedorp aan.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Alle 6 stranden van de gemeente zijn ook dit jaar weer beloond met de blauwe vlag. Deze vlag staat symbool voor het internationale keurmerk voor veilige, schone en goed onderhouden kustgebieden. De vlag mag het hele jaar wapperen. Het gaat om de volgende stranden: Kamperduin, Hargen, Schorrel aan Zee, Berg aan Zee, Egmond aan Zee en Egmond Binnen. Daarnaast heeft de strand van Kamperduin ook de groene wimpel ontvangen voor natuur en natuurbeleving.

0: kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: Coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privé plaat.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het huis aan de Bannenwaard in Alkmaar, waarbij zondag een explosief werd afgestoken, is nog net geen 24 uur later opnieuw doelwit geweest. Deze keer lijkt de schade mee te vallen. Hulpdiensten kwamen opnieuw grootschalig in actie en een nieuw sporenonderzoek is opgezet. In november was het ook al raak en was bovendien op de woning geschoten. Daarvoor zijn twee verdachten opgepakt. Volgens omwonenden zijn twee weken geleden camera's weggehaald. Een 27-jarige man uit Herugewaard is veroordeeld tot 40 uur taakstraf voor het stelen van kentekenplaten die later zijn gebruikt bij de kunstroof uit het Drents Museum. De rechter vond bewezen dat hij in opdracht de kentekenplaten stal in Friesland. Die kentekenplaten belanden op een Volkswagen Golf die voor de kunstroof werd gestolen in Alkmaar. De taakstraf hoeft hij niet meer uit te voeren omdat hij lang in voorarrest zat. De werkzaamheden aan de Hoevenweg tussen Alkmaar en Egmond gaan deze week niet door. De provincie Noord-Holland stelt het vervangen van het asfalt uit vanwege de kou en de verwachte regen. De belangrijke provinciale weg blijft daarom gewoon open voor verkeer. Ook buslijn 165 tussen Alkmaar en Egmond kan gewoon blijven rijden volgens de normale dienstregeling. Wanneer de werkzaamheden alsnog plaatsvinden, kan de provincie niet zeggen. De helft van het dorp Spijkerboor, dat in de Starrenmeer ligt, wil bij Alkmaar gaan horen. Dat hebben inwoners gemeente Wormerland geschreven, omdat Wormerland waarschijnlijk gaat fuseren met Purmerend of Zaanstad. De bewoners voelen zich verbonden met dorp in de gemeente Alkmaar. Ook vinden ze dat Wormerland minder goed naar de dorpsbewoners luistert en infrastructuur minder goed onderhoudt. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Burgemeester Jaap Bont heeft mevrouw Hafkamp uit Bergen vorige week zaterdag benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats in de raadzaal van Sportcentrum De Beek in Bergen.
2: Dat is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet

0: En domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer, het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio.

0: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
1: En allemaal mee eten.
0: Presentatie Juriaan Kniezen.
2: En jump!

ik zie ze nog rijden. Door de kust en Duinstreek, die prachtige parade van die oude militaire voertuig. Ingrid Evert en ik. We hebben ze allemaal op de film gezet. En u kunt de reportage daarover zien op RTV 80. Voor de kust en Duinstreek. En u zit nu weer bij 80 aan tafel. Dit is Boudewijn de Groot.

0: De weersverwachting voor de kust- en duinstreek. Het is een bewolkte dag met regenbuien en daar kan zo nu en dan ook wel een klap onweer bij zitten. De maximumtemperatuur ligt rond de 11 graden en de wind is kracht 4.
1: Sammy loopt niet zo gebogen, denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy op de vlucht? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy loopt niet zo verlegen.

ook zo'n heerlijk nummer. Ramses Shaffi en Sammy. Sammy, kijk omhoog, Sammy. En de muziek gaat weer lekker door bij 80 aan tafel. Eet u smakelijk en geniet ervan. Casey en de Sunshine Band. Come to my island.

een prachtig eiland. Even zo onder zo'n palmboom liggen. Oh, jawel. Lijkt me best wel leuk. Casey and the Sunshine Band was dat. En hier is Olivia Newton-John.

Beter een vergeten plaatje van Olivia Newton-John. En dat was The Landslide. Oh, eventjes een stukje romantiek, hoor. Zo'n mooi plaatje, dit. Umberto Tossi. Ti amo.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: het niets. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11.
2: Live in concert.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het huis aan de Bannenwaard in Alkmaar, waarbij zondag een explosief werd afgestoken, is nog net geen 24 uur later opnieuw doelwit geweest. Deze keer lijkt de schade mee te vallen. Hulpdiensten kwamen opnieuw grootschalig in actie en een nieuw sporenonderzoek is opgezet. In november was het ook al raak en was bovendien op de woning geschoten. Daarvoor zijn twee verdachten opgepakt. Volgens omwonenden zijn twee weken geleden camera's weggehaald. Een 27-jarige man uit Herugewaard is veroordeeld tot 40 uur taakstraf voor het stelen van kentekenplaten die later zijn gebruikt bij de kunstroof uit het Drents Museum. De rechter vond bewezen dat hij in opdracht de kentekenplaten stal in Friesland. Die kentekenplaten belanden op een Volkswagen Golf die voor de kunstroof werd gestolen in Alkmaar. De taakstraf hoeft hij niet meer uit te voeren omdat hij lang in voorarrest zat. Spoorbeheerder ProRail gebruikt een incident in Castricum prominent in een nieuwe waarschuwingscampagne. Te zien is dat een fietser het spoor oversteekt terwijl de slagbomen al omlaag zijn. Vervolgens wordt de fietser op het nippertje gemist door een trein. ProRail wil extra bewustzijn creëren en ervoor zorgen dat dit gedrag niet meer voorkomt. De campagne richt zich in het bijzonder op jongeren. In Eiloos stopt René van Splunter als fractievoorzitter van de VVD. Van Splunter zat sinds 2002 in de gemeenteraad en al bijna 24 jaar was hij ook fractievoorzitter. Als reden noemt hij dat de VVD waarschijnlijk geen deel gaat uitmaken van het college in de komende raadsperiode. Hij ziet zichzelf niet als oppositieleider en maakt daarom plaats voor een nieuwe generatie. Van Splunteren neemt eind deze maand afscheid. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
6: En allemaal mee eten.
5: Presentatie Juriaan Kniezen.

0: van het album Eric Burdon Declares War.
1: Yeah! It's all, yeah!
0: Spill the wine and take that girl. Goedemiddag. Dit is onze schlager, Vicky Leandros. Ich hab die Liebe gesehen.

Vicky Leandros. Ich hab die Liebe gesehen. Deze is ook mooi hoor. Kent u hem nog? Gilbert Bécaud. A Little Love and Understanding.

Ja, Harry Belafonte, the King of Calypso. Dat was Coconut Woman. Zie Jerome, een beetje One Hit Wonders. Dit is C'est Moi.

De weersverwachting voor de kust- en duinstreek. Het is een bewolkte dag met regenbuien en daar kan zo nu en dan ook wel een klap onweer bij zitten. De maximumtemperatuur ligt rond de 11 graden en de wind is kracht 4.

Christopher Cross en dat was Sailing. Gouden ouwe, rood-wit-blauwe. Peter Koelewijn.

dansen. En wij gaan op naar het nieuws. Dan spreek ik je straks weer voor het tweede uur bij 80 aan tafel. Tot zo.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de 5e bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
6: En allemaal mee eten.
5: Presentatie Juriaan Kniezer.

van jongens naar dat hoor. I'm an ape man. Wat dat. De muziek gaat lekker door. Heerlijk aan de lunch. Bij 80 aan tafel. Dit is de Middle of the Road in Sacramento.

destijds een mega hit geweest. Voor the middle of the road. En het heet Sacramento. En we gaan naar Volendam. En we dansen rustig door.

Let's dance the cats uit Volendam. En in de lange rij van platen die voor commercials en jingles gebruikt zijn. Zelfs vandaag de dag is hier nog een commercial van deze melodie.

Uit de film Blue Hawaii was dat Elvis Presley en No More. En ik moest afgelopen weekend met Ingrid, was ik even naar Amsterdam toe. Ik moest een hele omweg maken terug naar Alkmaar. Want er was weer iemand op het briljante idee gekomen om op het spoor te gaan lopen. Nou, dan ben je toch niet helemaal, hè?

chauffeurs. En Shocking Blue. Never marry a railroad man. Want die mensen hebben vaak nachtmerries van mensen die voor de trein springen en op het spoor gaan lopen en al een rare fratsen uithalen. Dat is echt niet leuk. Gilbert O'Sullivan. Een beetje een vergeten hitje. No matter how I try.

Gilbert O'Sullivan, No Matter How I Try. En waar je al geen liedje over kunt schrijven als je een beetje een mistvlaag ziet boven een rivier, dan kun je daar ook een liedje over schrijven, zoals dit bijvoorbeeld.

0: Waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
3: They're coming to take me away, haha.
2: En fraaie items.
4: Huis, tuin en keukenfeitjes.
5: Privéblad.
2: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
6: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
7: Op Radio 80.
8: De Huis, Tuin en Keukenshow.
9: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In een huis aan de Kasteelstraat in Oud-Karspel is maandag brand ontstaan. De brand was vermoedelijk ontstaan in een elektrische installatie in de aanbouw van de woning. De bewoners waren op dat moment niet thuis en verder raakte ook niemand gewond. De opgeroepen brandweer kreeg het vuur na aankomst snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef tot de aanbouw. Leerlingen van het Petrus Canisius College in Alkmaar en Eilo hebben ruim 35.000 euro ingezameld voor stichting Villa Joep. Villa Joep zamelt geld in voor onderzoek naar medicatie voor neuroblastoom, een vorm van kinderkanker. De leerlingen zamelden geld in op PCC-actiedagen met allerlei activiteiten. Ze haalden ruim 5.000 euro meer op dan het recordbedrag van vorig jaar. Maandag is de opbrengst symbolisch overhandigd aan Villa Joep. Een 56-jarige man uit Herugewaard is veroordeeld voor het stalken van zijn buurvrouw. Hij stuurde liefdesbrieven, belde aan, schreeuwde naar haar vanaf zijn balkon. De vrouw voelde zich daardoor lange tijd onveilig. De rechter legde de man 150 uur taakstraf op, waarvan 50 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Tijdens de proeftijd moet hij een begeleiding krijgen, therapie volgen en mag hij geen contact leggen met het slachtoffer. De Alkmaarse wethouder Christian Schouten neemt per direct ontslag. De wethouder moest eerder al excuus maken voor het onvolledig informeren van de raad. Hij wist van de plannen van het COA om statushouders te huisvesten in Alkmaar, maar vertelde in de raad niet het hele verhaal. Ook na zijn excuses bleef er discussie over Schoutens positie. Daarom besloot hij maandag om zijn taken neer te leggen en te stoppen als wethouder. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
11: Dit is bij 80 aan tafel, het lunchprogramma van Radio 80.
12: En allemaal mee eten.
11: Presentatie Juriaan Kniezen.

Een van die nummers waarvan ik hoop dat er nooit een cover van uitkomt, want dit kan niemand zo zingen, dat kon zij alleen. Dusty Springfield, You Don't Have to Say You Love Me. En gouden ouwe, rood en blauwe, Lisbeth en Ramses.

Wat een heerlijk liedje. Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvels. Lisbeth List was dat met de Ramses Shaffi. En de muziek gaat weer lekker door. Windkracht 11. Windforce 11.

Oostenduinstreek komt het wel eens voor. Van die harde windstoten. Windforce 11, derhalve even van Nadie. En hier is Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooi.

vestbroek. En zelfs je naam is mooi, wat wil je nou nog meer? De Skikkie Dee. Amoureuse.

Dit vind ik persoonlijk de mooiste die ze ooit gemaakt heeft. Amoureus. Dat is Kiki D. Ja. Nog een paar minuutjes en nog een paar leuke plaatjes. Ringo Starr. The Photograph.

was die drummer van de Beatles. Richard Starsky, oftewel kortweg Ringo Starr. Dat was de Photograph. En de naam Polis, zegt die u nog iets? Die had ooit eens een bescheiden hitje met dit plaatje.

Polis met dit lada, de op één na laatste. Want ik wou even opmerken of we nooit koffie krijgen. Zeg. Dit is de hekkensluiter. Dit is Rita Corita. Oh.

0: moet jij nog koffie?
1: Nou, dat weet je wel altijd, hè?
0: Ja, nee, hij zal nee zeggen. Nou, maar je wordt er veel te dik van, hoor. Je kan heel lang leven, je blijft ook gezond. Als je mij nodig, dan kom...
2: Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Dit is Radio 80 voor de kust en omstreek. Het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-show. Het Openbaar Ministerie denkt dat een verdachte B mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een pro forma. Man van 66 wordt ruikreker, twee kinderen en het maken en bezit een kinderporno. De slachtoffer van B en een jongen van D zijn. Leek al zeker. Ismaël de Bruin met het NOS-show. Het Openbaar Ministerie denkt dat een verdachte B mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een pro forma. Man van 66 wordt ruikreker, twee kinderen en het maken en bezit een kinderporno. De slachtoffer van B en een jongen van D zijn. Leek al zeker niet. Ismaël de Bruin met het NOS-show. Het Openbaar Ministerie denkt dat een verdachte B mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een pro forma. Man van 66 wordt ruikreker, twee kinderen en het maken en bezit een kinderporno. De slachtoffer van B en een jongen van D zijn. Leek al zeker nere slachtoffer. Met foto's van hen. Het onderzoek loopt bij hem thuis. Een biseks bezit daarvan strafbaar. In 10.000 demonstranten tegen de beunigingen van de regering. Ze vinden dat te hard. Alle zeker.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zwembad De Beek in Bergh heeft onlangs een nieuwe licentie voor zwemvaardigheid behaald. Deze licentie is begin dit jaar door de Nationale Raad Zwemveiligheid ingevoerd. Het zwembad sloot direct aan bij de bijbehorende cursus en mag dit onderdeel nu ook aanbieden volgens de nieuwste richtlijnen.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Wakey, wakey.
6: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
7: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar
8: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
7: Oeh, oeh, oeh, oeh.
9: Kees, ben je daar?
10: Ja? Ja?
6: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem er eens contact met ons op.
11: Hallo.
6: Redactie@rtv80.nl.
8: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
6: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
9: En doen we het stil op de radio. Apart.
8: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het huis aan de Bannenwaard in Alkmaar, waarbij zondag een explosief werd afgestoken, is nog net geen 24 uur later opnieuw doelwit geweest. Deze keer lijkt de schade mee te vallen. Hulpdiensten kwamen opnieuw grootschalig in actie en een nieuw sporenonderzoek is opgezet. In november was het ook al raak en was bovendien op de woning geschoten. Daarvoor zijn 2 verdachten opgepakt. Volgens omwonenden zijn 2 weken geleden camera's weggehaald. Een 27-jarige man uit Herugewaard is veroordeeld tot 40 uur taakstraf voor het stelen van kentekenplaten die later zijn gebruikt bij de kunstroof uit het Drents Museum. De rechter vond bewezen dat hij in opdracht de kentekenplaten stal in Friesland. Die kentekenplaten belanden op een Volkswagen Golf die voor de kunstroof werd gestolen in Alkmaar. De taakstraf hoeft hij niet meer uit te voeren omdat hij lang in voorarrest zat. De werkzaamheden aan de Hoevenweg tussen Alkmaar en Egmond gaan deze week niet door. De provincie Noord-Holland stelt het vervangen van het asfalt uit vanwege de kou en de verwachte regen. De belangrijke provinciale weg blijft daarom gewoon open voor verkeer. Ook buslijn 165 tussen Alkmaar en Egmond kan gewoon blijven rijden volgens de normale dienstregeling. Wanneer de werkzaamheden alsnog plaatsvinden, kan de provincie niet zeggen. De helft van het dorp Spijkerboor, dat in de Starrenmeer ligt, wil bij Alkmaar gaan horen. Dat hebben inwoners gemeente Wormerland geschreven, omdat Wormerland waarschijnlijk gaat fuseren met Purmerend of Zaanstad. De bewoners voelen zich verbonden met dorp in de gemeente Alkmaar. Ook vinden ze dat Wormerland minder goed naar de dorpsbewoners luistert en infrastructuur minder goed onderhoudt. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Overal vonden naast de grote festivals in grote steden kleinere momenten plaats om de vrijheid te vieren. In Bergen aan Zee kwamen aardig wat bezoekers fietsen naar het Vredeskerkje, waar het Castricumse koor Cas Cantar liedjes uit de hele wereld presenteerde over vrede en vrijheid.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van twee kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Opvallende file in Noord-Holland op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Bij Aalsmeer zijn 2 rijstroken dicht. Er staat daarvoor 4 kilometer file bij de vertraging is ruim een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De 19e editie van de ondernemingsverkiezing Noord-Holland komt eraan. Op woensdag 27 mei wordt bepaald welke bedrijven uit onze dynamische provincie zich de beste van 2026 mogen noemen. Presentator Rens de Jong over het ondernemershart, Huplop ongemakkelijke lakschoenen en de finale avond.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in Noord-Holland, de meeste oponthoud daar op de A9 van Diemen richting Alkmaar. Daar gebeurt bij Aalsmeer een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is bijna een uur. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, de A10 en de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In een huis aan de Kasteelstraat in Oud-Karspel is maandag brand ontstaan. De brand was vermoedelijk ontstaan in een elektrische installatie in de aanbouw van de woning. De bewoners waren op dat moment niet thuis en verder raakte ook niemand gewond. De opgeroepen brandweer kreeg het vuur na aankomst snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef tot de aanbouw. Een 27-jarige man uit Herugewaard is veroordeeld tot 40 uur taakstraf voor het stelen van kentekenplaten die later zijn gebruikt bij de kunstroof uit het Drents Museum. De rechter vond bewezen dat hij in opdracht de kentekenplaten stal in Friesland. Die kentekenplaten belanden op een Volkswagen Golf die voor de kunstroof werd gestolen in Alkmaar. De taakstraf hoeft hij niet meer uit te voeren omdat hij lang in voorarrest zat. Spoorbeheerder ProRail gebruikt een incident in Castricum prominent in een nieuwe waarschuwingscampagne. Te zien is dat een fietser het spoor oversteekt terwijl de slagbomen al omlaag zijn. Vervolgens wordt de fietser op het nippertje gemist door een trein. ProRail wil extra bewustzijn creëren en ervoor zorgen dat dit gedrag niet meer voorkomt. De campagne richt zich in het bijzonder op jongeren. In Eiloos stopt René van Splunter als fractievoorzitter van de VVD. Van Splunter zat sinds 2002 in de gemeenteraad en al bijna 24 jaar was hij ook fractievoorzitter. Als reden noemt hij dat de VVD waarschijnlijk geen deel gaat uitmaken van het college in de komende raadsperiode. Hij ziet zichzelf niet als oppositieleider en maakt daarom plaats voor een nieuwe generatie. Van Splunter neemt eind deze maand afscheid. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vroeger ging ik altijd op de achterbank zitten. Dan hoorde je het beste het geluid van de motor. Die klonk als een stofzuiger. Zo sprak een van de passagiers vorige week zaterdag bij de eerste rit. Voor vrijwilligers en sponsors van de stofzuiger. De bus ging van 1956 tot 1971 door Bergen en omgeving. Nu reed hij weer richting Kamperduin, net als vroeger.

0: airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de Commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien. En moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. Een website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de Commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien en moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam.
2: Half uur omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, de A10 en de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

Over, samen met het goede doel. Was toen zijn eerste echte grote hit. Alles kan een mens gelukkig maken. In de Good Afternoon Show deze dinsdagmiddag bij Radio Tachtig voor de Kust en Duinstreek. Het is buiten een beetje grauw en miserig. Blijf lekker binnen zitten. Laat je radio aanstaan, want wij draaien de leuke plaatjes voor je. Zoals deze van David Guetta samen met Teddy Swim en Tones and I. It is Gone, Gone, Gone.

0: Guetta, samen met Teddy Swims en Tones and I en Gone, Gone, Gone. We gaan er eentje ouderwets doen vanaf vinyl, vanaf de 45 toeren single. Hier is Sheila E. en The Bells of St. Mark.
1: Tijd voor een nummertje vanaf vinyl op Radio 80 in de Good Afternoon Show.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kinderen tot en met 15 jaar kunnen zaterdag 27 juni hun hengel uitwerpen bij de Slotgracht in Egmond aan den Hoef. De jeugdviswedstrijd duurt van 2 tot half 4 en de deelname is gratis. Elke deelnemer wint een prijs, want er is voor iedereen wat. Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats bij Proeverij Egmond.

Shepard en Geronimo bij Radio 80 om 8 minuten voor alle 5 in de Good Afternoon Show op deze druilerige, ja, donkere dinsdagmiddag. En we gaan je dinsdagmiddag een beetje opvrolijken met mooie muziek. Zoals deze van Bluff. Hier is Aan de Kust bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek.

0: Afternoon Show. Tot zo na de break en headlines.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits begonnen met vooral veel dagelijkse files. De meeste hebben hooguit zo'n 10 minuten vertraging. Eigenlijk maar één die er opvalt waar veel op onthoud is. Dat is de A9 van Diemen naar Alkmaar. Bij Alsmeer is namelijk een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstoken dicht en de vertraging is ruim 3 kwartier. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, de A10 en de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. 2 mannen die zondag in Akersloot door agenten met getrokken dienstwapens werden aangehouden, blijken niets strafbaars te hebben gedaan. De politie ging met spoed naar een woning aan het Fluitje Kruidpad in Akersloot na een melding over een mogelijk vuurwapen in de woning. Agenten hielden ze allebei onder schot bij de aanhouding. De woning werd doorzocht en niets gevonden. De mannen bleken onschuldig te zijn en na verhoor weer vrijgelaten. Er komen voorlopig geen rijen zonnepanelen op het parkeerterrein in Hargen aan Zee. De 5 leveranciers die zich in september aanmelden hebben geen interesse meer. De tender van de gemeente bleek onwettig te zijn en toen werd aangeboden om een correcte tender op te stellen bedankte alle 5 partijen. Intussen is het elektriciteitsnet weer voller geworden. Dat maakt tijdige aansluiting onzekerder en stroom levert nu te weinig geld op. Leerlingen van het Petrus Canisius College in Alkmaar en Eilo hebben ruim 35.000 euro ingezameld voor stichting Villa Joep. Villa Joep zamelt geld in voor onderzoek naar medicatie voor neuroblastoom, een vorm van kinderkanker. De leerlingen zamelden geld in op PCC-actiedagen met allerlei activiteiten. Ze haalden ruim 5.000 euro meer op dan het recordbedrag van vorig jaar. Maandag is de opbrengst symbolisch overhandigd aan Villa Joep. In Eilo stopt René van Splunter als fractievoorzitter van de VVD. Van Splunter zat sinds 2002 in de gemeenteraad en al bijna 24 jaar was hij ook fractievoorzitter. Als reden noemt hij dat de VVD waarschijnlijk geen deel gaat uitmaken van het college in de komende raadsperiode. Hij ziet zichzelf niet als oppositieleider en maakt daarom plaats voor een nieuwe generatie. Van Splunter neemt eind deze maand afscheid. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

gewoon vrolijk van, hè? Marcia Hines en Your Love Still Brings Me To My Knees. Een lekkere ouderwetse disco knaller om 5:08. In de Good Afternoon Show deze dinsdagmiddag. Nu met Stromae en Pom. Hier is Ma Meilleure Ennemie. Hier bij Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Tot aan 6:00.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Er is een nieuw omgevingsprogramma Landelijk Gebied. Dit programma gaat over natuur, de landbouw en het landschap in het buitengebied van de gemeente. Het buitengebied is het gebied buiten de bebouwde kom, rond de dorpen van Schorrel, Bergen en de Egmonden. De gemeente gaat samen met inwoners, agrariërs en organisaties maatregelen uitwerken om het buitengebied zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op de toekomst. Deelprogramma's zijn natuur-inclusieve landbouw, biodiversiteitsherstel en landschapskwaliteit. Dit wordt pas later dit jaar vastgesteld.

Met Alphon de Lafayette hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We gaan nu luisteren naar de 3J's. Voor iedereen die kort geleden een zoontje heeft gekregen of misschien nog steeds krijgt. Hier is het wieglied van de 3J's.

Madonna en The Material Girl. We gaan ons opmaken voor het nieuws van 5 uur. We zijn zo weer terug met deel 2 van de Good Afternoon Show. Laat je radio aanstaan. En we gaan nu luisteren naar Donnie en Senna. Iris, waar blijf je nou? Tot zo!

0: TikTok, TikTok.
1: En god, waar blijf je nou?
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: @velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien. En het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast vooral dagelijkse files een paar bijzonderheden in Noord-Holland. Om te beginnen de A2 Amsterdam richting Utrecht bij de Leidse Rijn tunnel 3 kilometer met een kwartier vertraging. A9 Diemen richting Alkmaar. Bij Aalsmeer gebeurde een ongeluk. Er zijn nog altijd 2 rijstroken dicht, vertraging bijna een uur. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, de A10 en de A4. En de N235 Amsterdam richting Purmerend voor Ilpendam 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Good afternoon met Bob.

Zo'n lekkere one in wonder uit de jaren 80. Van Jericho en The Motive in deel 2 van de Good Afternoon Show om 8 minuten over 5. Hier bij Radio 80 voor de kust en Duinstreek op deze dinsdagmiddag. We zijn tot 6 uur bij je om jouw dag gewoon prettig af te sluiten of jouw werkdag. En je zit nu lekker thuis misschien aan een kopje koffie. Geniet van de mooie muziek, want die gaan wij draaien voor je tot aan 6 uur. Zoals deze van Sienna Sparrow. Hier is The Visitor.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De dodenherdenking op de algemene begraafplaats in Bergen trok vorige week zondagavond veel belangstelling. Rond het ereveld verzamelden zich honderden mensen om samen stil te staan bij de slachtoffers van oorlog en geweld.

In Polonaise door de huiskamer heen na een dag van noeste arbeid met Guus Meeuwis en het dondert en het bliksemt in de Good Afternoon Show op deze dinsdagmiddag. We dalen af naar het jaar 1977. Toen hadden we daar de zus van Patricia Pai. Die noemde zichzelf Yvonne Keeley. Deed het samen met Scott Fitzgerald. Hier is If I Had Words.

Het was in 1984 dat Paul Young zichzelf op de kaart zette met deze plaat Love of the Common People en heeft daarna nog een aantal hits gescoord. Het is bijna 6 minuten voor half 6. Dit is de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We zijn tot 6 uur voor jou bezig om mooie plaatjes te draaien om jouw dag prettig af te sluiten. Zoals deze van Maroon 5 samen met Lisa. Here is Priceless.

0: Show. Tot zo, na de break en headlines.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
4: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast vooral veel dagelijkse files in Noord-Holland, een drietal opvallende. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Naar de Vesting is zojuist een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en er staat inmiddels 10 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. De A2 Utrecht richting Amsterdam, voor knooppunt Amstel ook een kwartier op onthoud. En tenslotte een ongeluk op de A9 van Diemen naar Amstelveen. Dat gebeurde bij Amstelveen, de linkerrijstrook is dicht en dat kost je ook daar een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Castricum hebben twee politieke partijen samen raadsvragen gesteld over mogelijk gebruik van staalslakken in halfverharde wandelpaden in natuurgebieden. Er geldt een verbod op het gebruik van staalslakken in de gemeente. Maar de fracties van Pro en Lokaal Vitaal vrezen dat mogelijk toch resten staalslak terechtkomen op de paden in de natuur. Daar willen ze duidelijkheid over. Ook vragen de partijen om strengere controles en meer onderzoek. In een huis aan de Kasteelstraat in Oud-Karspel is maandag brand ontstaan. De brand was vermoedelijk ontstaan in een elektrische installatie in de aanbouw van de woning. De bewoners waren op dat moment niet thuis en verder raakte ook niemand gewond. De opgeroepen brandweer kreeg het vuur na aankomst snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef tot de aanbouw. Het huis aan de Bannenwaard in Alkmaar, waarbij zondag een explosief werd afgestoken, is nog net geen 24 uur later opnieuw doelwit geweest. Deze keer lijkt de schade mee te vallen. Hulpdiensten kwamen opnieuw grootschalig in actie en een nieuw sporenonderzoek is opgezet. In november was het ook al raak en was bovendien op de woning geschoten. Daarvoor zijn twee verdachten opgepakt. Volgens omwonenden zijn twee weken geleden camera's weggehaald. Een 56-jarige man uit Heerhugowaard is veroordeeld voor het stalken van zijn buurvrouw. Hij stuurde liefdesbrieven, belde aan, schreeuwde naar haar vanaf zijn balkon. De vrouw voelde zich daardoor lange tijd onveilig. De rechter legde de man 150 uur taakstraf op, waarvan 50 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Tijdens de proeftijd moet hij een begeleiding krijgen, therapie volgen en mag hij geen contact leggen met het slachtoffer. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
7: Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all... Finest.

scoorde één hit in Nederland en dat was deze New Flow. Maar een leuk plaatje om weer eens terug te horen hier bij de Good Afternoon Show. Op deze dinsdagmiddag bij Radio 80 voor de Kust en Duimstreek. We dalen af in de tijd door met de familie Womack & Womack. Dit is Uptown.

Of ze nou in het Nederlands zingen of in het Engels, dat maakt geen bal uit bij deze Zeeuwse band. Raccoon, You're the Love Me More. Mooie plaat hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek in de Good Afternoon Show. Op deze dinsdagmiddag bij Radio 80. Nu met Leopard.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Van 14 mei tot en met 15 juni werkt Rijkswaterstaat aan de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest. De meeste hinder is van 18 mei tot en met 15 juni. Dan werkt Rijkswaterstaat op de weghelft richting Uitgeest.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand twee keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland verloopt de dinsdagavond spits weer gebruikelijk druk. Gelukkig wel met name dagelijkse files. Uitzondering is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Naar de Vesting 11 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Dit komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verder valt op de A10 tussen Amsterdam De Baasjes en Amsterdam Buitenvelde het 4 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En dezelfde A10 tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart 9 kilometer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
2: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En dat is alles wat ik erover kan zeggen.
1: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
3: Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
5: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
4: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. Drie weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
6: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd, het kost de hele avond, het kost geld. Sportief gezien is het... het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
4: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.
9: Het is weer dinsdagavond. Tijd voor 2 uur lang de allerlekkerste muziek en het regionieuws. Bart Verhulst in de wereld die Verhulst heet.

80. Boys Meets Girls met Waiting for a Star to Fall. In de wereld die verhulst heet op jouw dinsdagavond. Bij Radio 80 voor de kust en Duinstreek. We zijn tot 10 uur bij je om je oren te verwennen met prettige plaatjes. Wat dacht je van de volgende? Hier is Sam Fender samen met Olivia Dean. Je wordt er gewoon vrolijk van. Hier is Rain Me In. Blijf lekker luisteren tot 10 uur vanavond.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De in Bergen opgegroeide artiest Jaap Boots werkt aan een eigen muzikaal programma. Getiteld Montagne sur Mer. De grotendeels autobiografische Nederlandse liedjes schaaft hij momenteel aan met de nodige try-outs, zoals afgelopen woensdag in de Witte Kerk in Heiloo. Vanaf september doet de oud-Bergenaar zijn geboortedorp aan.

just so often the words of another.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen. Van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Kluft, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. In Castricum hebben twee politieke partijen samen raadsvragen gesteld over mogelijk gebruik van staalslakken in half verharde wandelpaden in natuurgebieden. Er geldt een verbod op het gebruik van staalslak in de gemeente. Maar de fracties van Pro en Lokaal Vitaal vrezen dat mogelijk toch resten staalslak terechtkomen op de paden in de natuur. Daar willen ze duidelijkheid over. Ook vragen de partijen om strengere controles en meer onderzoek. In een huis aan de Kasteelstraat in Oud-Karspel is maandag brand ontstaan. De brand was vermoedelijk ontstaan in een elektrische installatie in de aanbouw van de woning. De bewoners waren op dat moment niet thuis en verder raakte ook niemand gewond. De opgeroepen brandweer kreeg het vuur na aankomst snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef tot de aanbouw. Het huis aan de Bannenwaard in Alkmaar, waarbij zondag een explosief werd afgestoken, is nog net geen 24 uur later opnieuw doelwit geweest. Deze keer lijkt de schade mee te vallen. Hulpdiensten kwamen opnieuw grootschalig in actie en een nieuw sporenonderzoek is opgezet. In november was het ook al raak en was bovendien op de woning geschoten. Daarvoor zijn twee verdachten opgepakt. Volgens omwonenden zijn twee weken geleden camera's weggehaald. Een 56-jarige man uit Heerhugowaard is veroordeeld voor het stalken van zijn buurvrouw. Hij stuurde liefdesbrieven, belde aan, schreeuwde naar haar vanaf zijn balkon. De vrouw voelde zich daardoor lange tijd onveilig. De rechter legde de man 150 uur taakstraf op, waarvan 50 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Tijdens de proeftijd moet hij een begeleiding krijgen, therapie volgen en mag hij geen contact leggen met het slachtoffer. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Een lekkere gouden ouwe in de vorm van Nick Lowe. Half a boy en half a man. In de wereld die verhulst heet op jouw dinsdagavond bij Radio 80. Nu met Anouk, hier is Wigger.

The Kid LAROI en Love Again in de wereld die verhulst heet op jouw dinsdagavond hier bij Radio 80. En we dalen af naar de jaren 80. Gaan we doen met Madonna. Hier is The Material Girl.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Post aan Zee bestaat 10 jaar. Daarom wordt er iedere tiende van de maand aandacht besteed aan dit jubileum. De activiteiten van die dag krijgen dan een feestelijk tintje. Dit keer is dat de bingo. Maar 10 mei is moederdag, dus daarom wordt het verplaatst naar 17 mei.

Miles Smith samen met Niall Horan, you're the drive safe hier in de wereld die voor ons steekt op jouw dinsdagavond. We gaan ons opmaken voor het nieuws van 9 uur. We zijn zo weer terug met deel 2. Er komen nog veel meer mooie plaatjes voorbij. Zoals deze van Marco Borsato. Dit is Prijs zijn.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Brunssum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
2: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
1: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Zo'n heerlijke one-hit wonder uit de jaren 80. Van Jericho en The Motive in deel 2 van De Wereld die Verhulst Heet op jouw dinsdagavond bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We zijn tot 10 uur vanavond bij je om lekkere plaatjes voor je te draaien. Zo het eerst van Bruno Mars. Dit is I Just Might.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Gejut, Kust en Vliegwerk hadden de handen ineengeslagen en in hun pand in Egmondtazee maakten ze een mooi moment mogelijk voor de bewoners van het Doris Rijkersplein, die in onzekerheid verkeerden over het voorbestaan van hun woning. Als we dat met velen doen, ontmoeten dan

Ariana Grande mag ook zeker niet ontbreken in deze show met Seven Rings in de wereld die verhulst heet op jouw dinsdagavond. We gaan nu naar Nederland toe, naar een Nederlandse band, Ten Sharp. Ze scoorden hun grootste wereldhit met You, maar daarnaast hebben ze ook een paar mooie plaatjes uitgebracht. Waaronder deze, Ain't My Beating Heart. Ga er even voor zitten, schenk jezelf nog even een kopje koffie in en geniet ervan.

Alexander Rijbak won jaren geleden het Eurovisie Songfestival. Ja, en deze week is het weer zover, hè? Het Songfestival zonder Nederland in ieder geval. Jorde Fairy Tale hier in de wereld die voor ons heet op jouw dinsdagavond. Nu met David Guetta, Aliso en featuring Madison Love.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Twee mannen die zondag in Akersloot door agenten met getrokken dienstwapens werden aangehouden, blijken niets strafbaars te hebben gedaan. De politie ging met spoed naar een woning aan het Fluitjekruidpad in Akersloot na een melding over een mogelijk vuurwapen in de woning. Agenten hielden ze allebei onder schot bij de aanhouding. De woning werd doorzocht en niets gevonden. De mannen bleken onschuldig te zijn en na verhoor weer vrijgelaten. In een huis aan de Kasteelstraat in Oud-Karspel is maandag brand ontstaan. De brand was vermoedelijk ontstaan in een elektrische installatie in de aanbouw van de woning. De bewoners waren op dat moment niet thuis en verder raakte ook niemand gewond. De opgeroepen brandweer kreeg het vuur na aankomst snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef tot de aanbouw. Een 27-jarige man uit Herugewaard is veroordeeld tot 40 uur taakstraf voor het stelen van kentekenplaten die later zijn gebruikt bij de kunstroof uit het Drents Museum. De rechter vond bewezen dat hij in opdracht de kentekenplaten stal in Friesland. Die kentekenplaten belanden op een Volkswagen Golf die voor de kunstroof werd gestolen in Alkmaar. De taakstraf hoeft hij niet meer uit te voeren omdat hij lang in voorarrest zat. De werkzaamheden aan de Hoevenweg tussen Alkmaar en Egmond gaan deze week niet door. De provincie Noord-Holland stelt het vervangen van het asfalt uit vanwege de kou en de verwachte regen. De belangrijke provinciale weg blijft daarom gewoon open voor verkeer. Ook buslijn 165 tussen Alkmaar en Egmond kan gewoon blijven rijden volgens de normale dienstregeling. Wanneer de werkzaamheden alsnog plaatsvinden, kan de provincie niet zeggen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

1982 was het jaar van Paul Young en Love of the Common People in de wereld die verhulst heet op jouw dinsdagavond. We gaan nu luisteren naar Crystal. Hier is Bottles.

The Weeknd, Sacrifice. Duurt nog een paar dagen voordat het weekend is, maar ja goed. Maak geen bal uit, de muziek is leuk. We gaan nu luisteren naar Leffert. Dit is Casanova in de wereld die voor ons deed. Hier bij Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Alle 6 stranden van de gemeente zijn ook dit jaar weer beloond met de blauwe vlag. Deze vlag staat symbool voor het internationale keurmerk voor veilige, schone en goed onderhouden kustgebieden. De vlag mag het hele jaar wapperen. Het gaat om de volgende stranden: Kamperduin, Hargen, Schorrel aan Zee, Berg aan Zee, Egmond aan Zee en Egmond Binnen. Daarnaast heeft de strand van Kamperduin ook de groene wimpel ontvangen voor natuur en natuurbeleving.

Sommieux en Dark Before the Dawn. Bedankt weer voor het luisteren. Dit was de Wereld die voor ons deed, de editie van 12 mei 2026. Voor zometeen slaap lekker. Morgen gezond weer op en maken wat moois van. Gaan wij luisteren naar

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de Omroep NH.
2: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
1: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Overal vonden er naast de grote festivals in grote steden kleinere momenten plaats om de vrijheid te vieren. In Berg aan Zee kwamen aardig wat bezoekers fietsen naar het Vredeskerkje, waar het Castricumse koor Kaskantaar liedjes uit de hele wereld presenteerde over vrede en vrijheid.
2: He's here.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
2: De jaren 70.
1: De jaren 80.
2: De jaren 80.
1: De jaren 90.
2: De jaren 90.
1: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
2: Hit Dossier.
1: Elke werkdag van 2 tot 4. Non-stop. Radio 80 Hit Dossier.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Kluft. Goedenavond. Dit is het Streekstad Radio Nieuws.

Twee mannen die zondag in Akersloot door agenten met getrokken dienstwapens werden aangehouden, blijken niets strafbaars te hebben gedaan. De politie ging met spoed naar een woning aan het Fluitjekruidpad in Akersloot na een melding over een mogelijk vuurwapen in de woning. Agenten hielden ze allebei onder schot bij de aanhouding. De woning werd doorzocht en niets gevonden. De mannen bleken onschuldig te zijn en na verhoor weer vrijgelaten. Er komen voorlopig geen rijen zonnepanelen op het parkeerterrein in Hargen aan Zee. De 5 leveranciers die zich in september aanmelden hebben geen interesse meer. De tender van de gemeente bleek onwettig te zijn en toen werd aangeboden om een correcte tender op te stellen, bedankte alle 5 partijen. Intussen is het elektriciteitsnet weer voller geworden. Dat maakt tijdige aansluiting onzekerder en stroom levert nu te weinig geld op. Leerlingen van het Petrus Canisius College in Alkmaar in Eilo hebben ruim 35.000 euro ingezameld voor stichting Villa Joep. Villa Joep zamelt geld in voor onderzoek naar medicatie voor neuroblastoom, een vorm van kinderkanker. De leerlingen zamelden geld in op PCC-actiedagen met allerlei activiteiten. Ze haalden ruim 5.000 euro meer op dan het recordbedrag van vorig jaar. Maandag is de opbrengst symbolisch overhandigd aan Villa Joep. In Eilo stopt René van Splunter als fractievoorzitter van de VVD. Van Splunter zat sinds 2002 in de gemeenteraad en al bijna 24 jaar was hij ook fractievoorzitter. Als reden noemt hij dat de VVD waarschijnlijk geen deel gaat uitmaken van het college in de komende raadsperiode. Hij ziet zichzelf niet als oppositieleider en maakt daarom plaats voor een nieuwe generatie. Van Splunter neemt eind deze maand afscheid. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: 80. Uitgaansagenda.
1: In Egmond aan de Hoef vindt van 19 tot en met 31 mei een unieke locatievoorstelling plaats op de ruïnes van kasteel Egmond en zelfs op het water. Dit spektakel, dat onderdeel uitmaakt van de karavaan, is een bijzondere bewerking van drie meesterwerken van Joost van Vondel, namelijk Adam in Ballingschap, Lucifer en Gijsbrecht van Amstel.
0: Regio-nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Elisabeth pakt uit Ellen ten Damme. Dag Ellen.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hoi, je bent onderweg hè, ook hoor ik.
1: Ik ben op weg naar een optreden, dat klopt, voor het Wereld Natuur Fonds.
0: Ah, ja, ook mooi.
1: Ja, daar ben ik ambassadeur van en af en toe moet ik daar iets voor. Ja.
0: Ja, nou, dus mooi in ieder geval. Leuk je weer te spreken. Er zijn wel weer ontwikkelingen hè. De laatste keer was rond je kerstshow.
1: Ja, nu staat er wel weer een nieuwe tour op de planning. Vanaf 8 april ben ik op tournee met nieuw repertoire. Er komt ook een nieuwe plaat, de nieuwe single. Een nieuwe single heet Rare Ding.
0: Rare Ding.
1: En daar heb ik een clipje bij gemaakt. Die komt 10 april uit. En 8 en 9 april sta ik in Rotterdam en 10 april in Alkmaar. En daarna nog Paradiso, 013, nou al dat soort dingen, Door een Roosje. De grote popzalen doe ik aan Oosterpoort, Groningen. En daar heb ik heel veel zin in, want ik ga met mijn band. Het is geen theater, het is de popzalen in weer eens.
0: Ja.
1: Ja, dus iedereen staat in de zaal.
0: Ja, heel ja, anders weer, maar ook leuk, denk ik.
1: Ja, daarom doe ik het. Ja.
0: Nou, volgens mij vind je het sowieso leuk om op het podium te staan. Het maakt jou niet uit of het theater of anders is, toch?
1: Nee, dat maakt niet uit, maar je past je show aan op waar je staat natuurlijk. Dus in een popzaal heb je geen trekkerwanden, zoals dat heet. Dan kan je geen, kan je niet 20 keer van decor wisselen of zo. Het staat gewoon min of meer vast. Dus we gaan met visuals werken, met projecties en zo.
0: Projectieschermen, ja.
1: Ja, nee, niet schermen, maar gewoon op de muren, weet ik zo. Ja. Ja.
0: Leuk. En je zei het net al natuurlijk, je nieuwe plaat, hè, volgende week 10 april.
1: Ja, nou niet het album, maar de single komt uit. Met een clipje en het heet Rare Dingen. Het gaat erover dat vrouwen met name rare dingen doen voor hun uiterlijk. En waarom, vraag ik mij dan af ook. Het kost veel geld, het kost veel tijd en het doet nog steeds ook. Maar goed, daar gaat het liedje over.
0: Echt wel een beetje een thema, hè? Ook in deze tijd.
1: Nogal, ja. Ja. Dat is nogal uitdrukkelijk. Al die selfies en zo op Instagram. Ja, ik vind het allemaal veel te ver gaan. Dat het namelijk zo op uiterlijk ligt. Maar ik probeer het op een beetje grappige, humoristische wijze.
0: Luchtige manier de boodschap over te brengen.
1: Ja. Dus ik steek vooral de draak met mezelf. Ja. Ja.
0: Nee. Hartstikke goed. En Alkmaar, hè, komt er ook aan.
1: Ja, het podium heet Victory. Ik ken het eigenlijk helemaal niet zo goed, geloof ik. Ik kan me niet eens herinneren dat ik daar ooit geweest ben. Kan het kloppen? Ik weet helemaal niet hoe oud het zaal is. Maar...
0: Ja, volgens mij... Ja, meer richting, meestal ga je richting theater en dat soort dingen. Daar ben je natuurlijk wel geweest in Alkmaar, maar ja.
1: Nee, maar ik ben al heel oud. Ik trad vroeger nooit op in theaters. Dat doe ik ook pas de laatste 15 jaar of zo. Dus de 25 jaar hiervoor trad ik op in clubs en popzalen. Maar ik ben even vergeten hoe dat in Alkmaar heette allemaal. Welkom.
0: Wees welkom, dus als je dit hoort, ga lekker naar Ellen ten Damme toe en dan kun je even goed genieten, want het blijft genieten met jou.
1: Ja, never a dull moment. het is de plaat Medusa heten. Er komen oud-Griekse teksten in voor en die gaan we met z'n allen meezingen. Niemand weet hoe het klinkt eigenlijk, oud-Grieks, maar van 2000 jaar geleden, maar toch gaan we dat doen.
0: Ja, er zit vast gewoon een herkenbaar deuntje in.
1: Nou, ik ken geen één liedje uit het oude Griekenland, maar we gaan...
0: Nou, het wordt vast een feestje.
1: Liedjes van mij, ja.
0: Het wordt vast een feestje, zoals het altijd met jou wordt.
1: Dat
0: ja.
1: Ja.
0: Dat is het voorjaar, maar een drukke zomer, dus ook met optredens.
1: Ja, ik ga er weer parade doen in Den Haag, Amsterdam en... Dat was het.
0: Nou, leuk.
1: Maar, en ik ga nog met Denemarken optreden.
0: Oh?
1: Andere band. Dutch Swing College Band. Daar was ik ook mee in Japan. In oktober. Daarmee ga ik altijd naar het buitenland. Maar de clubtour is gewoon mijn eigen band. Ja.
0: genoeg gekke dingen op de planning in ieder geval.
1: Ja, ik probeer te doen wat mij leuk lijkt. Dat zit in het leven.
0: Ja, en wij als burgers mogen daar mee van genieten meestal. Dus dat is hartstikke leuk.
1: Ja, daar doe ik het voor. Ja.
0: Leuk. Dan wens ik jou heel veel plezier ook, Alkmaar.
1: Dankjewel, Lisette. Ja.
0: En leuk je weer gesproken te hebben. Het is altijd fijn en een feestje om jou weer even te spreken, om weer bij te kletsen.
1: Ja, welkom 10 april. En als je niet 10 april in Alkmaar, dan kijk in de buurt. Groningen, Oosterpoort, weet ik veel. Wat is in de buurt? Ik weet niet, Amsterdam natuurlijk. 14 mei, Paradiso.
0: Kijk, ook een mooie plek.
1: Ja.
0: Ellen, dankjewel. En heel veel plezier en succes met alles, hè.
1: Dankjewel, hè.
0: Doeg.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei afgelopen dag dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

it's hot out here.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. En het slot van de wedstrijd werd daarom overgedaan en dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. De komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.